Pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

moet hulle met dit mos nou met ons gedeel het en laat ons dan nou ook insaag het en kan iets sê oor die verslag. Weereens gaan ons dit agterna kry en na

top 5 het jy vir Alexander Zverev van Duitsland, ook Novak Djokovic van Servië, Felix Auger-Aliassime van Kanada, Ben Shelton van Amerika. Dis min of meer die name wat

Fan i sol, brilliu i sona i cum. A folie somrieu o pilamplat. Execiu langs mij, meet mijn ziel praat. Execiu bij mij, kom stil, mijn diep kwaad. Hier binnen mij, of wie dit kan me daar is jij. Breng uw kalm.

0: som et jo. Ek wil jou hand verder vashou. Te vloos saam kriegel mee tyd. Kijk uit by die reid. Hoe die wereld beweeg. Te vinnig te vergeefs.
1: Van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
2: Ons maak kos in Naweek Joernaal. Hier is jou Saterdagoggend resep.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

wakker en juk jou siel en voete na boere muziek? Kom keier dan saterdag aand om 6:00 saam met my Andries Mouton in ons program Balke toe. Hier gaan ons hierdie hinkering en gejuk stil met walse. Polkas. Banjoes. Trekklavier. En concertina. Onthou saterdag aande om 6:00. Boermusiek uit die boonste rakke in ons program Balke toe. Hartklop FM. Leef in Afrika.

bepaal gaan word. En daai viruspan gaan dan vroeg volgende week teen die Sunrisers Hyderabad speel om te bepaal wie dan deurdring na die eindronde toe van hierdie kompetisie. So, bly ingeskakel en geniet jou sport saam met my hier op Hardloop FM.

besig is om op te warm. Een plaasvervanging wat reeds gemaak is deur Yunam, Chitonga, nummer 18. Chitonga 18 is vervang met nummer 19. Is een van die doelskieters van

Iambo naar Kauvi. Kauvi schopt die bal veld op. En dan bij die bal is het Mutuedu. En dan Setukana. Setukana uit die hand uit schopt die bal veld op. Van een doelwachter naar die ander doelwachter toe. Garisep. Hij heeft nou bal voor voet. En die bij hem is het spanmaat Bonifacius. En dan lok hij eerst een beetje daar so vir David uit. En nou sit hier in die Corrigas hoek waar spel verplaas is. Kauvi, hy sal die bal kan ingooi. Bietjie los waar die spel op die oomblik is. Bietjie van herwaarts na derwaarts toe. Nou lyk het asof daar ruimte is vir die studente daar aan die oorkant van die veld. En so bietjie van een Paluka hou wat daar gegee word. En dan stop Setukana die bal veld op. Maar hy skop het vast in een speler van die studenten. Nou is dit David, hy gee dwaarskop en een nastiglike verdediging daardoor Maarten van UNAM en die Gunners wat hoeks bal kan ingooi so 2-3 meter vanaf die doodlijn hier aan die hoofpavioen kantlijn van die veld en Gysep wat oor die tartanbaan gaan hardloop hier op die onafhankelijkheidsstadion op pad daar na die veld toe want hy wil hom so diep as moontlik in die doelwagtersgebied ingooi, dit is precies wat hy doen. Mighty Gunners is onder die bal, maar die bal is daar na die oorkant toe van die veld. Die studente wat afgeneem het, hier kom een dwaarskop. Hier is geleentheid vir UNAM as hulle die bal kan beheer, maar goeie verdediging daar deur Inji. En hier kom ook moeilikheid, nog een geel kaart vir teen UNAM. Hierdie keer is het Ferdinand Amutenya, wat een man daarom nie met opzet nie, maar een man met arm hier in die gezicht tref. En die man wat getref is Kadundonge. Kadundonge, die nummer 8 op sy rug, en dis een directe vryskop wat gegee is. So 9 meter binnenkant die halfgebied van UNAM, so ontrent 20 meter vanaf die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. 32,5 minute verstreke. Mighty Gunners 1. UNAM 1. En die skeidsregter se fluitjie wat blaas. Hier kom hy vorentoe toe gaan dan na die linkerkant toe van die doelwagtersgebied. En die bal wat lospad. Gunners die bring die bal eers weer middelveld toe. Nou kom het hier na die rechterkant toe. Hier soos geleentheid vir Gunners. Nou gaan die bal weer dan na die linkerkant toe van die doelwagtersgebied. En UNAM's verdediging wat jou nie. En dan is het een dwarskop oor die gezicht van, voor die gezicht voorbij van die doelhok. En dit was so het het. En hier kom nog een plaasvervanging vir die studenten. Die UNAM's nummer 10, Iambo, kom van die veld af. En hy word vervang door nummer 11. Nummer 11 van UNAM, die is nou op die veld. En nummer 11 is Kapozamba. Kapozamba is nou op die veld. Kapozamba. En hy het nummer 11 op sy rug vir UNAM. So nou al 3 plaasvervangings gemaakt door UNAM. Ook 2 plaasvervangings op die stadium gemaakt door Mighty Gunners. En die telbord wys na 34 minute se speeltyd is dit 1 doel vir Mighty Gunners. 1 doel van UNAM en jy luister na rechtstreekse kommentaar hier op Hartklop FM. Daar is ons nog so 11 minute is gewone speeltijd wat oorblij in hierdie krachtmeting. 11 minute is gewone speeltijd wat oorblij en moontlik ons program Balko toe wat miskien een bietjie laat gaan begin vanmiddag want Jesus sal dalk strafdoele die eindstryd uitslag moet bepaal. En dan is het goeie verdediging deur Maarten en Petrus van die studente daar aan die oorkant van die veld. Nog een hoekskop toegeken aan Mighty Gunners daar uit die Arwap hoek uit. Daar aan die oorkant van die veld. Mighty Gunners het nog een vaste facet van hulle daar aan die oorkant uit. Kom voor en toe, piesangerige traject. En is een kopstamp. En dit is vanaf de voet van de speler van UNAM waar die bal oor die doodlijn laat kom. Dit was so het het, goeie verdediging daardoor UNAM, nog een hoekskop vir Mighty Gunners daar van oorkant af. Hier oor bevolking van spelers hier in die doelwagtersgebied wie diezelfde traject wat in die bal vorm en dit is een kopstap vir Mighty Gunners.

Oor kan die val, Donovan de Buys wat het vir ons op sy gitaar uitgetokkel het en voor dit traditionele boermusiek in die orkest van Johan Fourie met die Boerland Cities. Jy is ingeskakel by Balke Toe, ons program van boeremusiek so op een saterdag aand hier op Hartklop FM. Die Baardskeders Bos Orkest en ook die Ooskaap Boereorkest is nog vir die volgende paar weke deel van ons program Balke Toe en dit is die Baardskeders Bos Orkest wat ten tye van hierdie opname was hulle deel van orkest geweest wat gereeld hier in Namibie kom toer het en het hulle ook toe nou die liedjie gemaakt Sarah de Jaar of Sarah de Jaar

0: Geiger, hoe hier dit ook al wil uitspreek, nee? En dan die OSK Boerorkes se eerste speelkans in vanaand se program. Die leier is Dave Hughes en nou is hy ook sommer die solis met hulle eerste opname, Hik Polka.
1: Bye.

Hoe dan nou anderster, Dave Hughes daar op die trekklavier saam met die Ooskaap Boerorkes en hulle het vir ons gespeel die Hik Polka aan voor het die Baardskeeters Bosorkes met Sarah de Jaar. Die muzikante wat speel in die Ooskaap Boerorkes is Dave Hughes op die trekklavier, Philip de Twy op ritmegitaar en banjo, Kobus Gous op melodiekitaar, Henny de Bruin op basgitaar en Johan Vermeulen op die tromme en dan op hierdie CD en so deur die loop van ons saamkuier met hierdie serie van die Ooskaap Boerorkes is het Kali van Vieren, Pietron, Roef, Olofse, Gieron de Toye en Arnold Olby wat nog saam met Dave Hughes as solis gaan optree. Volgende aan die beurt die klanke van Eddie Wilkinson met die Wissel Polka en dan ook een gouwe ouwe Nico van Rensburg met Onder die Krimmetarteboom.

0: dochter Carla, my seun Ronaldo, kleindochter Chloe. Julle moet ook een mooi en een geseënde aand daar hê. Dan hier in Drewoud hier by my is het my vrou Sonny, my seun Arnold en kleinseun Pablo. Ons moet hierdie aandje geniet, ons vier maar hier voor die radio. Dis maar bietjie stillerig, maar ja, ons geniet het, want Pablo is hier by ons. Besig. Dan verder alle mense, my male is hulle luister van aan die plas, en my broer, neef, skoonsister daar, julle moet een mooi en een geseënde aand hê. En allemaal wat my stem hoor, wat ek nou nie sy name genoem het nie, ook een geseënde Saterdag aan voor die radio. Alle heil, alle seën en alle voorspoed vir die week wat voorlê. Dan aan jou ook, Uniek man, wat my hierdie aan deurdruk, hou aan. En ja, as jy so van gaan, mooi man.
1: Ons maak so, baie dankie. Laat het goed gaan.
0: Die boodskap kom van Noldes af, ja.
1: Dankie Noldes, mooi bly hoor, goed gaan. Tot ziens. Hey. 061-291-2007 of 291-2008, die telefoonlijne hier in die atelier, as jy lekker saam met ons wil kuier tydens ons Saterdag aan thuisprogram, hier op Hardloop FM, wat te duur, tot so net voor 9. Ook intussen SMS of 2 hier in die atelier ontvang, hier enekie wat lees, wil een boodskap stuur aan my kinders, Shahita, Kayla, Tosi, Santiago en Oma Dolly en my medesisters wat in Namibie kuier, hulle moet hulle aand geniet. Ek is baie lief vir hulle, die boodskap kom van Amanda, alipad uit Keetmanshoop. Dan ek volgende wat lees aan Regina, Nadia en Mara, wees sterk my skoonsisters, God is met julle, God sal die trane afveer, dit kom van Bertus, Stella, Shamil en Wayne. Baie dankie vir SMS'e wat tot dusver ontvang is. Ons SMS-lijn 62223, as jy daarvan wil gebruik maak, of skakel gerus 061-291-2007 of 061-291-2008.
2: Dis die reek in jou kleren, dis kant middernacht, dis die manne se stories, oor die dag se jag, dis die knitte van die hout, wat die vlamme lek, het is my hartse plek. Vergeet van gister, morgen is nog een dag, saam sal ons huil, en saam sal ons lach, bring die boksgitaar,

0: Ek hoop jou kole praat ook lekker saam vanaand en is sommer vuurwarm sodat hy vleisie lekker gebraai kan word. Op die Saterdag aand, jy luister na Saterdag aand tuis hier op Hardloop FM. Ons program natuurlik vir 'n lekker saamkuier. Jy is welkom saam te kuier op ons SMS lyn 62223 of jy kan skakel 0612912007 of 2912008. Saterdag aand tuis, goeienaand. Nancy, hoe gaan het vanavond?
1: Goed, ik kan niet klaar nie.
0: Blij om te hoor. Gezels gerust met ons.
1: Ja, ik wil toch net een paar. Ik kan
0: hier. Ons luister.
1: Ik wil net daar een paar man die paar Dominique zijn. Dat is hier de zaterdag aan de.
0: Die lijn breekt zo'n piekje op. Ik weet niet of je opvang een beetje zwak is, nie, maar die lijn breekt zo effens op.
1: Ja,
0: Hmm. Goed, gesels maar gerus. Gesels gerus voort.
1: Daar wil ek net die Engel familie sê, alle sterkte met die ingang. Van hulle suster. En daar wil ek daar in Arwa afstand, daar wil ek van my broertie sê, met ook een gesteende zaterdag aan dit, en vir die Hendrik familie. Hulle moet ook een gesteende zaterdag aan dit. Een keer man terugkomt, dan wil ik voor die Adams familie zeggen, hij moet ook een gezinde zaterdag aan dit. En oom Klaas en meide, van Mandy en Dino zeggen, hij moet een gezinde zaterdag aan die samen met mij op die plaats.
0: Zal dit alweer?
1: Ja, dat zal alweer zien. Ik ben veilig.
0: Baie dankie, heerlijke aand, daar ook verder, mooi blij.
1: Okay,
0: tot ziens. Bye. Kom ons loer dan nog 'n SMS wat ook in die ateljee ontvang is. Wil net vir my volgende vriende 'n boodskap stuur. Hoop hulle geniet hulle aand. Dit is Jody, Koppe, Ballas, Booty B en my seun Zereru. Dit lees ook verder. Lekker aand vir jou in die ateljee. Dit kom van Johannes van die plaas Draaipos, Betani Wêreld. Baie dankie Johannes vir jou SMS. En die atelier oor na volgende, 'n boodskap aan my eie lieflike susters, die, of dit is, Obleit, ek hoop ek spreek nou die naam korrek uit, suster Maria, suster Natalie en suster Gabriel, ek is nog lief vir hulle, moet nie morgen, of julle moet morgen veilig reis uit Afrika toe, dit kom van Amanda uit Keetmanshoop. En dan ook 'n volgende wat lees, wil 'n boodskap stuur aan my familie, die Metons, Kardendals, Meyers, Ormans en Kleinkinders en Pieter. Dit kom van Martin Meton te Koue Karasburg. Mooi huis te ry, lief my hartklop familie. Lees Martie se boodskap. Baie dankie vir die SMS'e wat hierkom. Jou nou welkom op ons SMS-lyn 62223 62223.

0: 0800 023 023 of skakel 0612912007 of 2912008. Sandra gaan thuis, goeienaand.
1: Goeienaand.
0: Hoe gaan het vanavond?
1: Sandra gaan thuis. Ik bel

0: Sue Ellen en Abigail en hulle se seentjie. Ek wil vir hulle sê hulle moet 'n geseënde aand hê en ek dink baie aan hulle. Sel vir my ma ook wat by my kuier. Ek wil vanaand vir haar sê ek is bly dat sy hier kan wees. Dit is koelerig hier by ons. Sy kry ook net koud, maar ons geniet dit want dit is nou die seisoen. So, almal wat vanaand my stem hoor, my vriende, familie, almal, ek wil vir julle sê, geseënde nagrus vir julle. Mag hierdie Saterdag aan vir julle geseënd wees. En dan wil ek self vir my geestelike leiers ook vanaand sê, mag die Here vir hulle seën, mag die Here vir hulle deerdra. En almal wat vanaand my stem hoor, wil ek sê, mag die nag geseënd wees. En ek is lief vir julle almal, almal in Gabus, ek is lief vir julle. Baie dankie.
1: Baie dankie, geseënde aand verder, mooi bly.
0: Dankie.
1: Tot ziens. Saterdag aand thuis, goeienaand.
2: Goeienaand, hoe gaan het?
1: Goed, dankie self.
2: Alright. Mooi. Ik wil toch net een boodschap sturen. Ik wil toch net een boodschap sturen aan om Eric Magnet en zijn vrouw Andy Colleen Magnet. Ik wil net voor hen zeggen, hulle moet een baie goeie nacht rusten. En dat wil ik toch net hier op die plaats voor oma Niala zeggen. Zo baie lief voor haar. En ik waardeer wat ze voor mij doen. En ik is blij ook en ik kon samen met haar op die plaats gebleven. En dan wil ik toch net voor om Koosie Magnet en aan die binnendienste. Hulle moet die moed ophouden. Hulle moet blij bekend aan die binnendienste. Hier zal ik hulle zeer dragen. En alles zal ik hulle noteer gaan. En ons zal weer zien elkaar. En dan wil ik ook toch net voor daar op die plaats om mama's voor aan die Rina Vierkes. Ze moet een baie goeie nacht rust hebben. En voor om Willempie Straus op Klip en die Grindelstraus op Klip ook voor hulle sê hulle moet een baie goeie nachtrust heet. En die boodskap kom van Sarah af op die plaas Narop. Baie dankie en mooi veilig terugrij.
1: Dankie Sarah, mooi aand vir jou ook verder. Tot ziens. Ons SMS-lijn 62223, een volgende paar SMS ontvang. Ek wil net vir Dumona sê by die huis. Sy moet haar aand geniet. Die boodskap kom van Francis uit Keetmanshoop. Dan ek volgende wat lees wil net vir my ouma Petronella en my oupa Simon sê hulle moet 'n mooi aand hê en my suster Marisha sê moet ook 'n mooi aand hê. Dit kom van Ebolisha van die plaas Ubiep. Ook 'n volgende SMS ontvang wat lees wil net aan alle Arsenal ondersteuners sê hulle moet asseblief nie te veel oordoen nie want volgende naweek is dit die regte naweek wanneer ons die eindstryd wen teen PSG. Dit kom van 'n Arsenal ondersteuner uit die verre suide by name Keetmanshoop. En dan ook 'n volgende boodskap wat lees groete aan die jeugleiers van die Clara streek wat tans op pad is na Holstreek. Geseënde nag. Die boodskap kom van Reginald. Baie dankie vir die SMS'e wat tot dusver ontvang is. Jou nou welkom by 62223 of skakel 0612912007 of 2912008, ek en Nick nog lekker saam met jou aan die pand tot so net voor 9 in ons Saterdag aand thuisprogram hier op Hartklop FM. Saterdag aand thuis, goeienaand.
3: Goeienaand, Nick.
1: Naand, sê, hoe gaan het vanavond?
3: Wow, right, ek kan nie plan op die zin.
1: Ek is blij om dit te hoor.
3: Ja, so. Nick, ek wil net een boodskap die stuur aan my familie daar in Arwa, die Stadshuis familie en die Berens familie, dit vir ons hele, met die gesierde Saterdag aan thuis, hè. En mijn nichtje daar op die plaats Koekoumas aan ons sleepkant. Zij moet ook een gezinde zaterdag aan thuis zijn. En daarna voor mijn zwaardje daar in Arwa Femmos en die Roos en Cooper familie. Hulle moet ook een zaterdag aan thuis zijn. En hulle moet lusse aan geniet. En daarna moet ik ook een boodschap aan mijn oomtje, mijn broer. Daar in Arwa Femmos. Hulle moet ook een gezinde zaterdag aan thuis zijn. En als het moeilijk is, wat liefde toch met ons leer aan die meeste vleester van mijn jaar.
1: Ek gaan my best probeer.
3: Ok, dankie. Rij veiligheid toe.
1: Baie dankie, lekker aan verder.
3: Ok, bye.
1: Tot ziens. Saterdag aan thuis, goeienaand.
4: Hi Nick, hoe gaan het vanavond?
1: Sommer uitsteek, hoe gaan het die kant?
4: Het klink sommer goed die kant, Bea.
1: Ja, nee, het is wit warm.
4: Ja, nee, hier bij ons ook.
1: Ek is blij.
4: Ja, ek moet toch een boodskap stuur vir allemaal op die radio, my maaikies, Tien Vien Blom. Daar in Omaroro, van kom

0: kan wind ook haar by Sylvie en Regan, om Fanny en in die Lies en die Hilda welkom terug in wind ook kind. En dan vir my meisie kind, waar een zwak op blom, wil ek ook sê ek is baie lief vir haar. En sy moet by die voete van die Here bly, my bemoediging as altyd vir die volgende persoon dat ons moet net by die Here se voete bly, al gaan het opbrand of afbrand. En as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Vir my meisie kind Chilana, daar op die plaas vir haar oma, sy het so pas met my, net toe met my gepraat, en gesê ek, man, moet toch inbeel vir my boodskap, stuur ek al net vir haar sê, ek is baie oneindig baie lief vir haar. Sy moet haar laaste weekie geniet daar op die plaas vir haar oma, maar my sien haar hierdie naweek wat nou kom, ek is baie lief vir haar. Ook vir my ander dochter in Windhoek nog nie, maar my is ook baie lief vir jou, maar my gaan nog vrijdag daar wees in Windhoek vir jou sien, en mami sal altyd vir jou bid, maak jy sak bid nie. Vir Leslie, my familie, allemaal hier in Reeword, en met die prachtige en geseende aand, het Almira, my niggie, dankie ook vir jou omgee, en waardeer al jou opofferings. Vir allemaal wat vir my van aand die radio ken, met die prachtige en geseende nacht wens ek vir elkeen toe. Vir jou ook nie, mag ek jou prachtige aand het, en een mooie zondag wens ek vir jou toe, en veilig rij huis toe, as ek hier rij in Reeword gekom van Salomi. Hier van een heerlijke cool Reeword.
1: Geniet het, Salomi. Mooi blij. Lekker aan verder.
0: Ek maak vir tot ziens.
1: Tot ziens. Kom, ons kyk gewoon na paar SMS'e aan die vrou wat ek lief het. Angel, ek mis jou so baie. Ek is blij dat jy in my lewe is. Ek is lief vir jou baie van jou man, Kloe Kloete. Saterdag aan thuis, goeienavond.
2: Goeienavond, goeienavond.
1: Naand, hoe gaan het vanavond?
2: Alles goed, dankie, gaan met u.
1: Ook goed, baie dankie.
2: Ek trou dat gaan goed.
1: Ja.
2: Ek wil een boodskap stuur, is waar hy wat praat aan my vroukie Wilma. Ons het nu hier in Zuiderhof vanavond. Keier van my niggie, Tangela. Lisa en Michael, alle sien vir die aand vanavond. En sommer vir alle familie en vrienden, die lijst is te lang om op te noem. Hallo?
1: Ja, sal dit al wees?
2: O, dan stil. Ja, dit sal seker maar al wees. Allemaal wat my ken, liefde groete vir julle. Waar was baie mense, my ma, Annie en Lulu ook. Ook vir julle mooie eindje. Dit is een lekker koel weerkie.
1: Heerlijk, ja.
2: Ja. Kan een mens iets aanvraag?
1: Wat sal het wees?
2: Ons is liever Dobie Gray.
1: Sê net weer?
2: Dobie Gray.
1: Ek gaan kyk wat ek kan doen.
2: Oké, dankie man. Mooi aand. Mooi veilig reis toe.
1: Dankie, mooi blij. Okay, tot ziens.
2: Bye.
1: Volgende SMS wat ontvang is, lees ek wel net aan my man, Gavin Maastorp, sê ek is baie lief vir jou, baie dankie vir alles wat jy vir my doen, dit kom van jou vrou Jadine Maastorp, baie dankie vir SMS wat ook nog instroom. Saterdag aan thuis, goeienavond.
3: Goeienavond, Nick.
1: Hoe gaan het vanavond?
3: Het gaan goed.
1: Bly om te hoor.
3: Kan ek asblief waar boodskapie stuur?
1: Doen so gerus.
3: Ok, eerstens aan my ma, Elizabeth en Joseph en Panden daar by plas, mag julle geseende nacht het, en aan oom Ben Ortman, Hilda en Kiewen, mag julle ook een geseende nacht het, en aan Maria en oma aan hieronder, mag julle ook een geseende nacht het, en een mooi zondagmorgen het, en hier by my huis, Thierry en oom Bernard en Uriska en Jordan mag julle ook een geseende nacht het. En my sister daar in Noordwoord, Beverly en Angelo. En my kind en Klitsie mag julle ook een lekker nacht het. En dit is nie meer ferie, dit gaan die skole oop. Ek verlang julle baie, julle moet terugkom. En aan oom Niek, geseende aand en een mooi zondagmorgen met oom Niekse familie. Dit kom van Lucida uit Kabus.
1: Dankie Lucida, dan lekker aan vir jou verder.
3: Oké,
1: okay,
3: Wamniek, mooi
1: nacht. Dankie, tot ziens. Okay. Saterdag aan thuis, goeienavond.
4: Goeienavond, Nick.
1: Hoe gaan het vanavond?
4: Altijd goed.
1: Blij om te hoor.
4: Dis rammel gesikkel om jou uit te kom, maat.
1: Ja, nee, die lijn is maar redelijk bezig vanavond.
4: Baie dankie. Dis een genade, dag weer, wat we weer om ons opdien. Ek wil nog een boodschap stuur.
1: Doen so gerus.
4: Aan mijn vrienden, mijn familie en die besters. Mijn maak al die koes daar, wat getrouwde skim. Daar kip ons hoop. laat je eraan geniet. Cecilia Ries, Adika Kush, alle familie van mij daar, Kima Zubaya, die boekters hier in Lugrussen, die Hendriksen, die Roeders, die Landers, allemaal. Er nog eens aan geniet. Dat is een mooi weer in Lugrussen. Was vandaag een snoekdubbie geweest, maar ik weet niet wie ik was die dag geweest. Want ik was me nog niet meer op die zee en ik was op die land. Toen hebben we ze aan geniet.
1: Recht zo, bye, dankie.
4: Kan ik maar een songje willen request?
1: Je kan maar vragen, ja. We zal kijken of we tot tijd goed kan krijgen. Goed, bye, dankie.
4: Members only. En ik, als je eens toe rijdt, wil ik rijden. En daaraan mijn familie bij de huis ook. Mijn vrouwtje of mijn meisje en mijn kinders. En die familie rondom mij. Hier in Nautilus, Lutrets. En ons handje geniet. Dat komt iemand bomber, Ricardo Koes, hier doet dat ik.
1: Daar zei meneer Koes, bij dankie, heerlijk aan voor jou verder.
4: Diezelfde, jongen.
1: Goed gaan we. Dankie, tot ziens. Nog eens een paar sms'en ontvang. Die enige wat lees, wil een boodskap stuur aan my meisiekind op Marienthal, Angelique van Rooyen. Geniet jou tydjie daar op Marienthal, my kind. Dit kom van jou ma, Charlene, en jou twee broers, Angelo en Elrich. En van oom Willem op die plaas Toekomstrus. Saterdag aan thuis, goeienavond.
5: Goeienavond, Nick.
1: Hoe gaan
5: ik
1: het vandaan?
5: Ik goed uit heerlijke regel.
1: Fantastisch.
5: Ik wil net voor Ingrid sê, sy met die aand daar in Hendies baie geniet. Ek weet, sy sit nou daar, iewers rondom een vuur of by die see. Ek wil ook vir my broer Nico Maton daar in Windhoek sê, broer, jy moet een goeie nachtrus het. Ook my familie daar op de hoop aan Kobli en sy gesin, Kobli Kahn en sy gesin, Jeremy Maastorp en sy gesin, Brian Isaacs en sy vroukie. Ek weet, julle sit nou daar rondom die vuur en braai heerlik. Ook aan Boetieman en Anna daar op die pla, hier buitenkant Reewas, op die plot, moet ook hulle aand geniet. En allemaal wat nou my stem hoor, moet die aand geniet. En ek nooi al die congregationaliste van Reewas, nooi ek uit na morgenochtend sy speciale diens by die Reewas Kongkerk. Julle moet lekker aan dit niek veilig huis toe rij, hoor.
1: Baie dankie. Selfde die kant, geniet het. Mooi bly.
5: Bye.
1: Tot ziens. Kom ons loer nou nog SMS'en ontvang. Hier denk ek wat lees. Ek wil net vir my werkgever, meneer Neil Brand, sê, een geseënde aand vir hom van Johannes Lambert. Dan ek een volgende wat lees wil net vir Anna Nali, Vrede, Elvin en Frangeline, een geseende aand te toewens, hulle moet maar die nacht geniet. Hier op die plaas, tweelingpomp, dit kom van Abriana Katzaal. Baie dankie, Abriana. Oor na volgende SMS, wil graag een boodskap stuur aan my moeder en familie op Ariamsvlei, alle seninge en liefde vir hulle. Dit kom van Dorisia Moses uit Keetmanshoop. Ook een volgende SMS ontvang wat lees, wil een boodskap stuur aan my geliefdes, my sister Bernice en my Nana. Ek waardeer alles wat hulle vir my doen, ek is nog baie lief vir hulle. En my kind Xavier, mama kom maandag, my kerel sal altyd lief wees vir jou, en my eie vriend Benny, ek verlang jou nogals baie. Hierdie boodskap kom van Chanel uit Akoua, Oekumas, baie dankie vir die SMS'e wat deurkom. Saterdag aan thuis, goeienaand.
6: Goeienaand.
1: Goeienaand.
6: Ja, ek wil toch net vir my groot mense een wonderlijke saterdag aan toewens. Tannie Let, Tannie Margriet, Juffrou Kim en oom Paul, ek denk aan julle, een mooie saterdag aan. Kinders en kleinkinders, julle moet die aand geniet. Familie daar op Arnhof, Hobabes, Karib en Oudabub, ook een geseënde aand. Paar vriende, Lenny, Erminkie, David en Ella, Linda, Juffrou Anna, Marina en Davy, ook een wonderlijke saterdag aan vir julle, en vir u daar in die atelier, alle seën en dankie vir ons lekker keerprogram. En dit kom met liefde van Griekie, hier in Windhoek.
1: Dankie Tannie Grietjie, mooi aan vir Tannie ook verder.

0: I know.
1: Dit is klank van Darren Lamb met vier woorde. Is net voor 8. Jy luister na Saterdag Handhuis hier op Hartklop FM. Saterdag Handhuis, goeienaand.
2: Goeienaand.
1: Goeienaand, gesels gerus.
2: Ek wil toch van jou maar voortstap.

0: Zijn dit weer?
1: Dan komt toch voor mijn oma voor vakantie.
0: En ons kijken wat we kan doen. Bye, dankie. Mooie avond verder.
1: Ja.
0: Tot ziens.
2: 061-291-2007 of 291-2008 is die telefoonlijn. Ons sms-lijn 6223. Hier die boodskap wat lees. Ek denk vanavond aan my familie daar op Keetmanshoop. Ek kuier vir hulle sê, julle moet 'n lekker aand hê. Geniet dit. Kuier lekker. Geniet die tyd met my ma Elsie, Julie, se ouma Sanna, Blessing Kasi, julle moet maar julle aand maak kom van Ronnie uit Keetmanshoop. So lees die boodskap hier in die ateljee. Ontvang iets wat onduidelik, maar nie te min. Kom ons neem ons volgende luisteraar op die lig. Saterdag aan huis, goeienaand.
3: Goeienaand, Omni.
2: Goeienaand.
3: My naam is Tino. Ek wil toch my oma Tino op postkastie. Om de mooie nacht het. Om my opa te doen. Hy sê voor die radio. En luister. En om de mooie nacht het. My ma, my pa, my broer en sister. En om ook nog mooi nacht het. En om En om niet ook mooi na.
2: Bye, dankie. Zelfde daar. Mooi blij.
3: Okay.
2: Tot ziens. Volgende SMS wat lees. Ek wil vir my kinders een mooi aand toewens en vir papa Nax, Tonna, Jaar, Manab en Babyface en Willem en die gesin en Lucas daar op Soetpits. So lees die SMS ontvang. Saterdag aan thuis, goeienaand.
4: Goeienaand.
2: Naand sê.
4: Ek moet toch net graag een paar boodskapies insteer.
2: Ons luister.
4: Goeienaand. Ja, ek moet toch net een paar boodskapies insteer en dan wil ek toch net hier vir die eersoos, vir die haartoens, die steenkamps en die breefamilie van Arwap wil ek toch net sê, alle sterkte met my nichtjes oor sy begrafenis het is vandag gehad het. En dan wil ek toch ook vir die kinders sê, hulle moet sterk wees in die Here, dink ook aan hulle, en hulle moet toch net aan die Here vashou. Ons het vandag my niggie Magrita hier so begrawe. En dan wil ek toch net vir hulle sê, hulle moet aan die Here vashou. Hulle moet die Here vra om hulle baie sterkte te gee. En ons moet bid om die Here, dat ons toch allemaal krag kan hê. En dan wil ek vanavond ook vir my sisters en kinders sê, hulle moet allemaal vanavond hulle sisters aan thuis geniet. En dan moet hulle toch ook die nacht moet hulle geniet. En dan vir hulle geseende sisters aan en ook een geseende zondag hê. En dit kom van meisie hart en hier uit Arwa.
2: Baie dankie tannie meisie, heerlijke aand dan ook verder.
4: Okay, en vir julle ook daar in die ateljee, een goeie nacht vir julle en veilig huis toe rij.
2: Baie dankie. Goed gaan. Tot ziens.
4: Okay, bye.
2: 061-291-2007 of 061-291-2008 is die telefoonlijn. Ons SMS-lijn 62223.

0: Klanke van Toby Gray met Honey and Spices aangevra deur een van ons Saterdag aand tuisluisteraars. Baie dankie dat jy ingeskakel is by Hartklop FM. Ons kyk nog voor tot so net voor 9. Saterdag aand tuis, goeienaand.
1: Goeienaand.
0: Nancy, hoe gaan dit vanaand?
1: Goed, dankie, hoe gaan dit?
0: Ook goed, baie dankie.
1: Ja, ek wil graag een boodskap stuur na my vriende. Hier in Orongo. Hulle is nou die volgende is Alex, is Uyanja, is Manfred Strauss, Anita, en as ek nou in Reelborg is, daar wil ek vir Rian, de koker, daar wil ek vir Rian de koker en vir Gerald Bok, asseblief, boodskap is die. Dit kom van Smiley af uit Orongo.
0: Baie dankie Smiley, mooi aand vir jou verder.
1: Bye,
0: tot ziens. Ook een volgende SMS wat lees, mooi Saterdag aand vir my ma en pa en die kinders, Aideen en Shanae, ek hoop ek spreek die name korrekheid, en EJ, ek is baie lief vir jou, of lief vir hulle, en die boodskap kom van Patrick. Dan ook een volgende boodskap wat lees naand, wil net een boodskap stuur vir Kelvin. En so lees die boodskapie. Dan ook een volgende wat lees, wil net vir Amanda Kloete en Dumona, sê hulle moet hulle aand geniet met hulle families. Die boodskapie kom van Francis uit Keetmanshoop. Saterdag aand thuis, goeienaand.
2: Nick, hoe gaan het daar?
0: Baie goed, baie dankie, hoe gaan het daar?
2: Ja, dat is al goed daar. Saterdag aand thuis.
0: Gezels gerust.
2: Ik wil nog een boodskap stuur.
0: Ons luister, gesels gerus.
2: Dankie, dankie, dankie, baie. Ek wil nog een boodskap sien aan al die boekters. Kip ons hoppers. Hulle moet ons handje geniet. Ek wil een boodje, Ricardo, Afrika, hulle wil nog een boodskap sien. Hulle moet ons handje geniet. Hij moet eigenlijk niet, ja, boy, wie is de naam? Ik zet me een topic hier, maar ook een respect om eerst. Zo, laat eigenlijk niet, en dan die Koes familie, die Belande familie, en die Hendricks familie, en die Hendricks familie, en Lugerts. En nog eens eigenlijk niet. Zo, hulle moet nog als eindje gaan eet en laat die zondag wat morgen zal is, laat nog als zondag gaan eet. En Nick, als jy zo reed, laat die eindje gezien dus en veilig reis toe.
0: Baie dankie, mooi aanvaard.
2: En my gasten ook met deze, laat ons eindje gaan eet. Die vrouw is nog bezig om een mal in de skip. Laat ons nog lekker gaan eet. Bye.
0: Dankie, tot ziens. Kom ons lees een volgende boodskap wat ontvang is hier in die atelier, wil net vir my Tannie Lana en Debbie sê hulle moet of Debbie hulle en al ons De Waal en Marcus families op Karasburg sê hulle moet een lekker aand hê en rustig slaap, ons mis hulle baie vanavond. Dit kom van die Beukes familie op Keetmanshoop. En dan ook een volgende wat lees wil een boodskap stuur vir Rudy Beukes, my man geniet jou aand. Die boodskap ontvang van Pau, lyk dit my. Ons telefoonlijn in die atelier 061-291-2007 of 291-2008, SMS-lijn 62223. Saterdag aan thuis, goeienaand.
3: Goeienaand.
0: Nancy, hoe gaan het vanavond?
3: Goeienaand, orai.
0: Bly om te hoor. Gesels gerus.
3: Ek wil graag een boodskap stuur aan al die, sit by Radio FM, Saterdag aan thuis.
0: Ja, mevrouw.
3: Ek wil toch net een boodskap stuur aan al die familie hier in, op die plaas, wat nou saam met my geniet, die aand geniet. En dan wil ek toch gevra dat jy toch vir hulle lange rimpie speel van Geisie, asseblief. En dit kom van Valerie.
0: Baie dankie Valerie, heerlijke aand vir jou verder.
3: Dankie.
0: Goed gaan, tot ziens.
3: Goeie aand, moe pad.
0: Dankie, tata. Saterdag aan thuis, goeienavond.
4: Saterdag aan thuis, goeienavond. Goeienavond.
0: Goeienavond.
4: Goeienavond. Goeienavond.
0: Ik kan maar gezels, meneer.
4: Ja, dank u toch, man. Laat ik durf, man. Eerstens wil ik zeggen, Christnacht, geziende nacht voor jou. Met je familie. Dank u toch. Dank u toch. Mag je Namibia zijn mensen allemaal wat hoor. Allemaal wat hoor. Een geziende nacht het me.
0: Goed, baie dankie, tot ziens. Ons gaan die luisteraar vir 'n oomblik verskoon, ons neem 'n volgende. Saterdag aan thuis, goeienaand. Goeienaand, is by Saterdag aan thuis. Ons gaan u ook verskoon, sit asseblief u radio af in die agtergrond as u wil saamkuier en hou die telefoon teen die oor asseblief. 'n Volgende boodskap wat lees, wil asseblief 'n boodskap stuur vir my broer en sy vrou. Sê hulle moet die aand en die Saterdagaand geniet en die boodskap kom van Lessie Koper uit Aruap. Baie dankie vir die SMS'e ook nog hier in die ateljee ontvang. Kom ons neem ons volgende luisteraar op die lig. Saterdagaand huis, goeienaand.
4: Goeienaand.
0: Ons vra om verskoning, ons ongeluk daai luisteraar verloor. Kom ons kyk ons volgende snit dan ook aangevra Bobby Bland se Members Only. Jou SMS al welkom by 06223 of jy kan skakel 061 291 2007 of 061 291 2008.

0: 'n boodskap stuur aan my ma Mina, my auntie Susanna en my twee susters Johanna en Loretta, my twee broers Angelo en Hans. So lees die SMS hier in die ateljee ontvang. 62223 is die SMS-lijn, 62223, of jy kan skakel 061-291-2007 of 291-2008. Saterdag aan thuis, goeienaand.
1: Goeienaand.
0: Nancy.
1: Dis Mario wat praat.
0: Welkom Mario.
1: Ja, ek wil toch een boodskap stuur aan die ouwens bij die groot tronke in Namibia, die Hardap, die Sipongo en de Windhoek Centraal tronk. Lek al aan al die ouwens een skerp te stuur en die ouwens moet weet, God is daar voor ons. Ons allemaal is bij de tot de tap en kom van Madraad Mario af.
0: Mario, baie dankie. Ook een geseende aand vir jou verder.
1: Ja, oké. Indien hulle my nodig het op 'n kontaknommer, mag ek maar 'n nommer gee?
0: As jy so goed voel, ja.
1: Ja, my nommer is, wat jy my op kan kry, is 081 33 86 228. Dis 081 33 86 228. Dis Madraad Mario.
0: Baie dankie Mario, geseende aand.
1: Dankie, bye.
0: Tot ziens. 061-291-2007 of 291-2008 is die telefoonlijn, ons SMS-lijn 62223. Gesels gerus saam en kuier saam met ons tydens Saterdag aan thuis, hier op Hardklop FM. Saterdag aan thuis, goeienaand.
2: Goeienaand, goeienaand.
0: Nancy, hoe gaan het vanavond?
2: Genade, dankie.
0: Blij om te hoor.
2: Is het daar klopig in?
0: Ja meneer, is bij Saterdag aan thuis.
2: Ja. Bel jy de Blauwees Oostpost, die kant van Keepland. Wil toch net groet bestuur aan die familie, die kant van Arnos, die W-familie, die familie die kant in Mariendal, die W-familie, is Jerry de W wat praat. Goeie na.
0: Dank je Jerry, mooie hand voor jou verder. Word na volgende SMS ontvang, wil vir die Pieters, Abasep en Guagusep families op Keetmans op sterkte toewens met die ingaan van Jacqueline, mag die Heere hulle deur dra. Dis ons gebed en vrede en aanvaarding gee. Ons dink aan hulle van Jack en Annelies. Baie dankie vir die SMS ook hier in die atelier ontvang. 62223 as jy van die SMS-lijn wil gebruik maak.

0: Dis Jacquelou met die tweede asem, dis 29 minute voor 9. Ons kyk nog lekker saam in ons Saterdag aan tuisprogram tot so net voor 9. Volgende SMS'e ook ontvang. Groete aan my tweelingbroers en kleinsister Daniel, Ravanus en Sissy wat op Arwap is. Hulle moet 'n geseënde aand hê en die boodskap kom van Bonifacius op die plaas Snipperivier. Baie dankie Bonifacius vir jou boodskap ook hier in die atelier. Ook een volgende wat lees, een boodskap vir my baba Sienkie wat vandag 10 maande oud geword het. Die Here sal jou deur dik en dun dra, sal jou altyd seën. Nathan, mommy is baie lief vir jou en dan wil ek net vir ouma sê baie dankie ma, dat ma so mooi agter my kind kyk. Waardeer dit, Bernice van Rooi. Aripad uit Arwap. Kom ons neem ons volgende luisteraar op die lig. Saterdag aan huis, goeienaand.
1: Goeienaand.
0: Nancy.
1: Ek wil ook net een boodskap sê aan Rieken, Leroy, Leon, my maat, Selina Koper, ouma Anna Trokos, en Samuel Karatura, my neef Talent, Darren Soko, my pa om Fiete, en Karasper, my sister Sonia, my broer Asaya, my klein neefje, Aiden, Miles, Shomain, Darren, Swakop, Enan, Banduk, Shaira, my auntie, auntie, and boys, Daniel, moet ook gezien daar aan die heren, aan die taaswop, Darren, Banduk. En ek wil ook net een boodskap gezien aan Rote, daar op die plaas, en vir om Richard, aan Nicolien, Darren, op die plaas, En ek wil gevraagd of hoe my asjeblief my kan die liedje gespeel van The Good Girls.
0: Jy sal vir my bykie meer as dit moet gee.
1: Okay.
0: Het jy een kunstenaarse naam?
1: Is dit?
0: Het jy die kunstenaarse naam? Wie sing die liedje?
1: Kom ek praat na toekie van. Jou.
0: En die liedje se naam is?
1: Goed,
0: baie dankie. Baie dankie, heerlijke aand verder.
1: Die sjale tau is die naam en goed kuls in die lied.
0: Goed, baie dankie, mooi bly. Kom ons kyk na volgende SMS. Wil van my Karel groete stuur wat met my hier buiten by die vuur sit en my girls Nobi, Anthea, Davina, Mersha, Bola, Sierra, Lamy, Rachel en die anders, lief vir julle, bel my op die volgende nommer. Dit is Relentia Mamisa die Hore 0816471508. Ons SMS-lyn 62223 of jy kan skakel 0612912007 of 0612912008. Saterdag aan thuis, goeienaand.
2: Goeienaand, hoe gaan
0: dit? Sommer baie goed, hoe gaan

0: Mr. Fensie met Reisiger, dis 19 minute voor 9. Jy luister na Saterdag aand huis op Hartklop FM. Saterdag aand huis, goeienaand.
1: Goeienacht, oom Nico, gaan dit?
0: Heerlik, baie dank, hoe gaan dit daar?
1: Is toch alright, is Jerisa hier van Tilleris.
0: Welkom.
1: Ja, oom Nico, ek wil toch op boodskap sê aan my oma hart, die daar in Gibeon en my pa hier op Langboom, Janikai, dat die toch een mooie nacht daar het. En my ma in Gibeon ook, ook Erna Blouty. En dan my mense hier op die plaas, my oompie Brendan Passon, en papi Jackson, en Bossiep, dat hulle toch een mooi saterdag aan deze red.
0: Baie dankie, mag het die heerlijke aand ook verder wees.
1: Dieselfde vir u, oom Niek.
0: Dankie, goed gaan.
1: Baie.
0: Tot ziens. Ook een boodskampie wat lees geniet die nacht. Dit kom van Reino uit Gobabis. Baie dankie Reino vir jou sms in die atelier. Saterdag aan thuis, goeienavond.
2: Goeiemorgen. Ek wil my oma groet. Oma Olga en opa Achies. My pa Gregory en my naam is Gregory Masson. En my pa Koban, my ma Audrey, ek wil hulle alsjeblieft groet. Lekker aan, dankie.
0: Dankie, tot ziens. Kom ons kyk gauw na volgende sms. Dis Dario Pingpong, soos my ma my ken. Ek wou toch naansê vir my liefdevolle moeder. Ek het haar nou precies jaar laas gesien. Ek wou net sê dat ek nog altyd verlang en in ene wil ek ook vir Stacey Jaarman sê dat ek sy my friend request accept het. Dit het regtig my dag gemaak. So lees die sms hier in die atelier ontvang. Baie dankie vir SMS'e wat nog deurkom. Ons program staan so stadig, maar seker einde se kant toe. Kom ons neem 'n volgende luisteraar op die lig. Saterdag aan thuis, goeienaand.
3: Goeienaand, Nico, gaan
0: in. Lekker dankie self.
3: Nico, wil ek net so 'n paar boodskapies hier in my familie.
0: Doen so gerus.
3: Ek wil ek eers wat daar begin in swak op in by Shemaine en Charlton en Isaiah. Dat hulle net hulle nacht nie geniet en dan wil ek afkom in Bandoeken. Tede en haar familie daar in Bandoeken, hoop hulle geniet hulle sy vakantie. In Karasdorp wil ek sê, my ma en my pa, Samuel Karturwa en Anna Koper, hoop hulle geniet hulle sy aand. En hoop hulle sit toch net rustig by die huis. En ek het gesien daar by Fiebe is daar ook 4 jaar in die gang. So ek hoop ook, jy geniet die eindje met die familie. En Enrico, wat langs in die radio sit vir die eerste in die nacht, mag hy dit geniet. En ek hoop by luister, dat daar ook al die boodskap wat hier gestuur word dier die radio. En hierdie boodskap die kom van Selina Kobelie, Kaasdag uit.
0: Baie dankie Selina, mooi aand vir jou verder.
3: Oké, jaagte, dankie.
0: Dankie, tot ziens. Saterdag aan thuis, goeienavond. Goeienavond, is by Saterdag aan thuis. O, die lijn is baie swak, mevrou.
4: Dankie. Ek wil toch... Nee. Oké. Ek kom terug weer.
0: Baie dankie, tot ziens. Ja, die lijn baie, baie swak. Ons kan ongelukkig nie die luisteraar hoor nie. Skakel asseblief ons terug. As die opvang se bietjie beter is, kom ons neem intussen 'n volgende luisteraar op die lig. Saterdag aan thuis, goeienaand.
5: Goeienaand.
0: Goed, dankie self.
5: Kan die kleine kadoons wat praat is.
0: Welkom kadoons.
5: Ek wil ook net een paar boodskapies daar stuur van my maar aan Gibeon wat aan die saarkies, jy moet ook al lekker nagerus hee. Nou wil ek nou hier op die plaas, hier op Sattenberg vir ou Roan, sy meisie op daar, lekker saterdag aan thuis hee daar. Nou wil ek nou daar by die atelier af om Nico daar, lekker saterdag aan thuis aan, een mooi rijveilig huis toe. En dan wil ek nou toch een songetje daar request vir hulle toch daar van Tapatan, dankbaar.
0: Ek sal kyk of ek hom kan opspoor.
5: Asseblief om nie, lekker nacht.
0: Baie dankie selfde daar, mooi blij.
5: Tot ziens.
0: 0612912007 of 2912008 is de SMS of eerder die telefoonlijnen hier in die atelier. Ons SMS-lijn 62223 lijkt mij niet, ons zit niet daar, is net van Tabakan op die stelsel nie. Ons sal anders net dalk nader trek om ons neem intussen een volgende luisteraar op die lig. Sadra gaan thuis, goeienavond.
6: Goeienavond, hoe gaan dit?
0: Goed, dankie self.
6: Ik wil net een boodschap uitgeven naar Egan Kjauwen, wat hier langs de teaser bij Abraham Post. En daarna wil ik voor mijn kinderen, mijn tegenskinderen, alle zo'n pa, hoe ziet hij het? En daarnaast een boodschap uitgeven. En daarna mijn schoonmensen en Reebos, alles in een die spijt. En moet alles in nacht geven niet, dat komt van Paulina Tegas af, van Abraham Post af.
0: Baie dankie Paulina, heerlijke aand vir jou verder. Dankie, tot ziens. Kom ons kyk of daar enige verdere SMS'e deurkom het, lyk vir my nie so nie, ons telefoonlyne 0612912007 of 2912008, as jy nog een laaste boodskap jy wil oordra, of stuur die SMS na 62223.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

for a toe. Ek's way out for a possible hijack, buddy Mo. Ek parkeer op my favorite parkplek, lig my hemp op om te kyk na my six-pack. My meisie en my pelle noem my Raymac, maar ek is Raymond.

Dat geschwier alles gestalle op mijn voorkop en een gol. Na mijn meisje laat ze luisteren naar mijn hartklop van die jol. En anders krijgt u daar iemand die muziek stop. Met zijn leerbroek en zijn bikie en zijn hoed op. Zijn meisje en zijn pellen noemen hem Bebop, maar hij is Bobby.

Buddy Joe. Ray en Bobby staan in chat bij die abrisie. Dat is vol. Je gebruikt mijn moves en vraagt niet eens permissie. En je stampt mij ook en zegt niet eens als kiezie. Ik daag je uit de limbo.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

mij. Zoals mij, zo ken jij van mij. Zoals asem, vloei jij dwars door mij.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.